0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.
4: Omroep Archipel.
5: Oh boy.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

0: De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

mistaken all day from the back to the front. I'm digging. De Kalaaien, de Heulen, de Visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land

0: vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: loves me.
1: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.

www.omroepmax.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte, omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
5: Omroep Archipel. You said you hated the ocean, but you're surfing.

light is on.

shelter.

0: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer, met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren.

0: werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De Wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald.

0: kunstmatige intelligentiebanen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. 2 mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep
1: Archipel. Is it a relapse if it's just a drink?

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. 2 mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: toch slecht? Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: extent.
1: Can you have

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u eigen keus en daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma tot 9 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

0: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur op de maandagavond. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 2630 voor een verzoek. Wat dit programma...
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het verzoekprogramma Stromen van Zegen bij Omroep Archipel. Het is maandagavond en tot 9 uur kunt u weer genieten van koor en samenzang op uw verzoek. U bepaalt vanavond wat u kunt horen en dat kan door nu te bellen naar de studio 0187-68-2630. Bel gerust, er is nog plaats vrij. Vanavond zit aan de telefoon Hein Kacheland. De techniek is in handen van André de Boer. En mijn naam is Greet Grinwis. We wensen u een hele mooie uitzending en we hopen dat u erdoor bemoedigd mag worden. Bel gerust naar de studio 68-26-30. Dan gaan we nu naar ons eerste lied. Dat is ook vanavond weer voor de kinderen. We wensen jullie allemaal een mooie schoolweek. En straks met het warm en sterkte met het warme weer. En vanavond krijgen jullie namens het Stromen van Zegen het teamlied. Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel. Het is prachtig schoon van het hemelsbaan. Maan en sterren heeft hij ons gegeven. Laat daarom horen een loflied op zijn naam. Zing tot eer van God uw schepper. Zing een loflied met hart en stem. Blaas bazuinen, sla de trommel. Speel een danklied tot eer van hem. Gezongen door het christelijk meisjeskoor Davina uit Nieuwe Tongen en het Alblasterdams christelijk meisjeskoor Blijde Klanken vanuit de Nieuwe Kerk Zierikzee.

Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Deze psalm 3, vers 2 en 3 is aangevraagd voor onze zus Clarie van Wijk. Zij mocht afgelopen woensdag haar verjaardag gedenken. We wensen haar een gezegend nieuw levensjaar toe, met een hartelijke groet van Aaron en Sjaan. Psalm 3, vers 2 en 3 is een samenzangpsalm vanuit Dordrecht, van de Grote of Lieve Vrouwenkerk in Dordrecht.

Het volgende lied is Verhuip Tames. En dat krijg je van je wandelvriend Gert. Welkom thuis, Huip. Fijn dat je weer uit het ziekenhuis thuis mag komen. En van jou een mooi lied. Soms voel ik een diep verlangen naar een wereld zonder pijn. Ik hoop dat je dit lied goed vindt, want het lied wat is aangevraagd hadden wij helaas niet. Dit lied wordt gezongen door het Hollandkoor vanuit de Bovenkerk of Sint-Nicolaaskerk uit Kampen.

Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewest tot elk die voor hem leeft. Deze psalm 85, vers 1, 2 en 3... is bestemd voor Gerda en Jan Flikwit. Jullie krijgen een warme groet van Jo en Krijn Tanis. Deze psalm wordt gezongen door het gemengd Cor Humana uit Dordrecht.

wat de toekomst brengen mogen. Dit lied is voor Jo Sperling uit de Westvoorn uit Goede Reden. Van hartelijke gefeliciteerd met je verjaardag en een goede jaren toegewenst zonder Gods zegen. Wat de toekomst brengen mogen is aangevraagd door Joke.

In het huis mijns vaders. Dit lied is bestemd voor Riet en Job Troost en Goede Reden. Jullie krijgen een hartelijke groet van Gert en Lina met het mooie lied In het huis van mijn vader, gezongen door Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

Hoe lieflijk, hoeveel huilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Deze psalm 84, vers 1 en 6 is aangevraagd voor opa Aleman uit de Vlietberg. U krijgt vanavond de groet van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. En deze psalm wordt gezongen door het Ridderkerks Mannenkoor.

We gaan nu in het programma Stromen van Zegen een lied laten horen voor Corrie Maliepaard van de Grient uit het Spectrum en Willy en Piet van der Pelt uit Stad en Haringvliet. Jullie krijgen een hartelijke groet van Ada Baas en het lied De zon komt op, maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. 10.000 redenen wordt gezongen door christelijk gemengd Drechtstedenkoor Prees hem uit Dordrecht.

Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Deze psalm 150, vers 1, 2 en 3 is voor de jarigen in de Vlietberg. Dinsdag 23 juni hoopt mevrouw Thea Meijer, woongroep 101, jarig te zijn. Als team feliciteren wij haar en wensen haar een goede verjaardag toe. Deze psalm wordt gezongen door het christelijk gemaakt Rehobothkoor uit Kootwijkerbroek en het Rehoboth Jeugdkoor, ook uit Kootwijkerbroek.

Vanavond feliciteert de ANBO PCOB Goeree Overflakke weer een aantal van de leden met zijn of haar verjaardag. Op 15 juni waren er 2-jarigen. Mevrouw Kleppermeijer van de Molenweg in Ouddorp. Mevrouw Waanders van Velius en de Sperwer in Sommersdijk. Op 18 juni was jarig de heer Verolm uit de Kastanjelaan in Middelharnis. 20 juni de heer Tanus van de Goederij in Sommersdijk. En tenslotte 2-jarigen op 21 juni, dat was gisteren, mevrouw Rumt van Zuiderveld van het Gedemkanaal in Middelharnis. En de heer Stures uit de Irenestraat in Ogelsplaat. Je wordt van harte gefeliciteerd door leden en bestuur van de ANBO PCOB Goeree Overflakke. En een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst. En vanavond muzikaal gegroet. Groot is uw trouw, o God, mijn Heer en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Het wordt gezongen door het Urkermannen Ensemble onder leiding van Piet Baarsen als bariton.

We gaan er even tussenuit voor nieuws en reclame. Hierna hopen wij weer terug te komen voor nog een uurtje luisterplezier. Bel gerust nog naar de studio 68 26 30. Dan verwacht Henk Kachelandje aan de telefoon. Tot straks.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. De rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

U gaat nu luisteren naar een meditatie waarboven staat Gods verborgen zeeweg. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Psalm 77, vers 20. Na de lyrische beschrijving van Gods grote werken in de natuur keerde dichter terug tot de historie waarin God zijn grote macht toonde. Nuchter constateert hij, uw weg was in de zee en uw pad liep door grote wateren. In de vorige versen kon je de storm horen bulderen en de bliksemen zien flitsen. Het was alsof groots en majestueus. Maar nu komt de natuur tot rust en de schrijver noteert, na al dat geweld dat in de natuur aan de orde was, uw weg was in de zee. Uw weg, de uitdrukking kwam men weer eerder tegen in vers 14. Uw weg is in het heiligdom, in heiligheid. Tweeërlei benamingen en situeringen, maar het is dezelfde weg. Dat spreekt te meer als we even letten op de volgende uitdrukking. Uw voetstappen werden niet bekend. Daar hebt u nu precies het karakter van Gods handelen met de mens. De weg gaat door de zee. Het is zeer

En Gods zielen niet zien, laat staan zijn rug. Zo handelt God. Gods wegen zijn verborgen wegen. We kunnen die wegen niet uitdenken, niet begrijpen. We kunnen ze God niet tevoorschijn, tevoorschrijven, niet afbedden. Zelfs Gods weg is anders dan de weg die wij zo graag zouden gaan. Of we die weg zo graag zouden willen dat God met ons ging. Wat kan dat zwaar zijn in onze levenssituatie als we het moeilijk hebben, tegenslagen ons deel zijn, ziekte ons bedreigt of werkeloosheid ons verlamt. Heren, als u het nu eens zo deed en als u me dan nu eens gaf of het zo leidde, maar de Heere gaat zijn weg achter hem aan, maar we zien zijn weg niet eens. Wat krijgen we dan een les? Wat worden we dan afhankelijk? Als we de tijdgelovigen zijn, dan haken we af. Helaas moet het worden geconstateerd dat kerkleden die veel tegenslagen kregen te verduren, de kerk en God zelf de rug toekeren. Zo'n God, zo'n weg die hij mij aandoet, het hoeft voor mij niet meer. Maar de echte gelovigen, hoe aangevallen ook en bestreden, en de Satan zit niet stil, want dat is zijn kans. Beleid wat Asaf reeds had beleden. Uw weg is een heiligheid. Uw verborgen zeeweg is een heilige weg. Weet u nog wat dat betekende? Het betekende u bent er, bent en doet en handelt heel anders dan wij. U bent totaal anders dan wij mensen. Niet te vergelijken. Maar uw heilige weg is de beste weg. De heilzame weg. De weg naar uw plan en naar uw raad. En al weet ik zelf die weg dan niet meer. U weet hem altijd. En dat maakt me stil en vertrouwend. Dat kan u troosten, lezers of lezeres, als de Heere met u een moeilijke weg gaat. Een heel persoonlijke weg. De Heere gaat met een ieder een eigen weg. Er is ons veel verschil in die wegen, maar wees ervan overtuigd. De weg die u nu gaat, is wel niet de gemakkelijkste, maar wel de beste weg. Het is een weg door de zee, door grote wateren, maar het is tegelijk Gods heilige weg. Dat is het bijzondere van deze psalm, dat Gods weg een heilige weg wordt genoemd en een verborgen zeeweg. In tijden van grote droefheid en diepe rouw kan deze dubbele weg ons troosten en bemoedigen. Nee, niet dat alles duidelijk wordt en dat we alles begrijpen en kunnen zeggen, daarom. Maar we mogen het voorhouden en vasthouden. Die weg door het bruisende water is geen duivelse, maar een goddelijke weg. Een heilzame weg. Wij zullen het na deze verstaan. Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Aan de oevers van de glazen zee wordt het lied van Mozes gezongen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der koningen. Want gij zijt alleen heilig. Dat is er dan ook het lied van Mozes en van het lam. Dat lam, Jezus Christus, heeft het diepte gegeven aan het lied van Mozes. Het zijn dezelfde woorden, maar nu versterkt en gegrond in dit lam. De weg die God met hem ging, was inderdaad in de zee. Al Gods golven en baren zijn over hem heen gegaan. In de diepste diepte is hij geweest, dieper dan ooit één omziet. Daarom moet u bedroefd en beproefd, lezer, bij hem zijn. Hij kan u helpen, u troosten, uw pijn verlichten, uw hart tot rust brengen. Hij weet ervan, altijd, alles en overal. Nu zijn de wegen nog verborgen, soms onverklaarbaar. Ja, we denken soms onrechtvaardig, maar straks wordt op de hoogte toon gezongen. Wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Zult u eenmaal instemmen met dit hemelse koor?
We gaan nu.

Aan mij zingt Krees. Het lied is van Leen en Maaike Melisande aangevraagd. Je krijgt de hartelijke groeten van Niels, Ilse, Harm en Daan. Ook is dit lied voor Huib Taans. Fijn dat je weer thuis mag zijn en het allerbeste toegewenst van Dirk en Aad van Splunteren. Amazing Grace.

Voor opa Kees Aleman. Een lieve bemoedigende groet van Niels, Ilse, Harm en Daan. Het lied Vader vol van mededogen, die uw schepsel mildelijk voedt, sla op ons uw aller ogen. Dit lied wordt gezongen door het christelijke mannenkoor Oud Halleluja uit Urk.

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 10 is aangevraagd voor Clary van Wijk uit Goede Reden. Zij was 17 juni jarig. Van harte gefeliciteerd en nog goede levensjaren toegewenst. Dit krijg je van Pie van Gulik. Psalm 116 wordt gezongen door het Dirkslands Mannenkoor.

Het ruwe pad. Dit lied is aangevraagd voor Leni Melisand van der Veer uit Herkingen. Een hartelijke felicitatie met je verjaardag en een hartelijke groet van Gerrit Mannetje Hoek. Het ruwe pad wordt gezongen door het eiland Urk.

We luisteren nu naar een Merel-lied. O Merel, je lied is het loven en danken. Wijd laat je klinken de schallende klanken. Zeg het me toch in verstaanbare woorden. Het geheim dat je drijft tot de jubelakkoorden. Door moeite en zorg kan ons leven verarmen. Maar jij met je lied kunt de levens verwarmen. De harten verheffen naar boven gericht. Dat we alles omstraald zien door het eeuwigheidslicht. Waarom zijn we mensen zo traag in het zingen? Gods liefde, zijn trouw, wil ons dagelijks omringen. Gaan vogels ons voor met hun lovende lied? Zien wij zijn zegende handen dan niet? Psalm 79, vers 4 en 7 is aangevraagd voor Maatje Klepper. Zaterdag mocht zij haar verjaardag gedenken. Nogmaals van harte gefeliciteerd, samen met Jaap, kinderen en kleinkinderen. En nog mooie jaren samen toegewenst. Psalm 79 wordt gezongen. Het staat hier niet vermeld, dus ga maar luisteren naar Psalm 79.

Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daagt zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Deze psalm 42 vers 1, 4 en 5 is aangevraagd van Goris en Geertje Pijl. Ter bemoediging krijg je dit lied van deze psalm van Jan en Mario Vlietland. Psalm 42 wordt gezongen door een Elspeets mannenkoor.

We luisteren nu naar een leeuwerikzang. Als kind op de akker wees vader naar boven. Een leeuwerik jubelde hoog. We hoorden hem zingen en zangen hem kringen. En stipten nog maar voor het oog. Ik hoor vader verhalen van danken en loven. Zijn stem klonk zo kinderlijk blij. Voorbij ging het leven. Herinneringen bleven. Omzwerven nog dagelijks mij. Nog zijn er die zangers in zomerse dagen, al is hun getal niet meer groot. Men kan ze nog horen, hoog boven het koren, al kringend, dan klein en dan weer groot. Zijn er nog velen die dankend en lovend, blij als een kind met een feest, prijzen de schepper, de bron van het leven, omdat zijn hand, die ons alles wil geven, nog nimmer tekort is geweest. We gaan nu luisteren naar Psalm 121. Deze is aangevraagd voor Clarie van Wijk. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en Gods zegen toegewenst van Wim en Sjaan van Splunter. Psalm 121 is een samenzangpsalm.

Het programma voor vandaag is bijna ten einde van de uitzending van Stromen van Zegen op de maandagavond. Henk, André en ikzelf, we hebben het met heel veel plezier voor u gedaan. Onze volgende uitzending is aanstaande zondagavond om 20:00 met 2 uur non-stop koor en samenzang, samengesteld door een van de medewerkers van het programma. En anders DV volgende week maandagavond om 19:00 weer met het verzoekprogramma. U kunt nu alvast een verzoek aanvragen voor volgende week via www.omroeparchipel en de bekende plaatsen in de brievenbus. Ik wens u nog een goede avond en voor straks wel te rusten. U gaat nu nog luisteren voor alle luisteraars deze avond een prachtige psalm 25, vers 2, 3, 4 en 6, gezongen door het Duivelands Mannenkoor. Wel te rusten voor straks.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. De rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
2: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: U luistert naar Sans Souci. Wanneer we het over requiems uit de klassieke tijd hebben, dan denkt u aan Mozart, Mozart en Mozart. En misschien wel aan twee stukken die Luigi Cherubini aan dit genre heeft toegevoegd. Maar er zijn zoveel meer componisten die dit genre hebben opgepakt. Vandaag gaan we luisteren naar een requiem van François-Joseph Gossec. Of beter naar delen daarvan, want het stuk duurt bijna 1,5 uur. Gossec schreef zijn requiem in 1760. In die tijd had de klassieke stijl het pleit al gewonnen. Er was wel één probleem. De klassieke stijl voorzag eigenlijk alleen in vrolijke, zorgeloze muziek. En wie een requiem componeerde, had twee keuzes. Ofwel een veel te vrolijk requiem schrijven, of toch maar terugvallen op de barokmuziek. Gossec vond een manier om binnen het idioom van de nieuwe stijl toch treurige en dramatische muziek te schrijven. Zijn geniale requiem was later van grote invloed op Berlioz en wie weet, misschien ook wel op Mozart.

0: U hoorde delen van het requiem van François-Joseph Gossec, uitgevoerd door het Coro della Radio Svizzera en het Orchestra della Svizzera Italiana, onder leiding van Diego Fasciolis. Details over de solisten en de uitgevoerde delen? Kijk op onze website. Zo krijgt Gossecs dramatische requiem een optimistisch einde. Ten slotte vertrouwt hij er als katholiek op dat de overledene naar de hemel gaat. Ons programma eindigt eveneens met een positieve boodschap. Vanaf februari...
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
5: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
6: Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van Sans Souci. Wij kennen als muziekliefhebber allemaal de symfonie. Maar wist u dat de symfonie van oorsprong een ouverture was? Een instrumentale inleiding op een opera of iets dergelijks. Sinds ongeveer 1730 werden dergelijke stukken met regelmaat geschreven, dus zonder vocaal werk als excuus. En zo werd de symfonie het genre van de klassieke periode. Haydn was een groot voorbeeld. Hij maakte van de symfonie een kunstvorm zonder weerga. En decennia lang schreven componisten bijna uitsluitend symfonieën naar zijn model. Haydn componeerde meer dan 100 werken in dit genre en allemaal zijn ze de moeite waard. Dus hoe je er ook voor kiest, je komt altijd goed uit, kunnen we zeggen. En vandaag laten we dan zijn 43e symfonie horen. Het werk ontstond rond 1717 en heeft de bijnaam Mercurius. En waarom precies dat is, dat weten we niet. Wel weet ik dat we gaan luisteren naar een uitvoering van The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

We hebben geluisterd naar de Mercurius-symfonie van Joseph Haydn door die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ik zei het al eerder, Haydns model werd veelvuldig nagevolgd. Geen enkele componist van symfonieën kon om Haydn heen. Ook de geniale Mozart niet. In zijn jonge jaren had Mozart korte symfonieën naar het voorbeeld van Johann Christian Bach geschreven, maar na de kennismaking met Haydn veranderde zijn stijl radicaal. En u raadt het al, in welke richting natuurlijk. Zeer bekend werden zijn laatste drie symfonieën. Na de Mercurius-symfonie van Haydn hoort u nu de Jupiter-symfonie van Mozart. Het is zijn laatste symfonie, traditioneel nummer 41 genoemd. Ook hier weten we niet waar de naam vandaan komt, maar ook dat laat zich raden. Het is een werk van magistrale proporties, stralend ook naast de sombere 40ste symfonie. En die 40ste mag dan tegenwoordig bekender zijn. 200 jaar geleden was dat omgekeerd. Toen regeerde nummer 41, die je zo meteen dus gaat horen, als de oppergod onder Mozarts symfonieën. Je hoort het werk in een uitvoering door de Academy of St. Martin in the Field onder leiding van Neville Mirner.

0: U hoorde Mozart's Jupiter-symfonie door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Dit waren twee grote werken uit het symfonische repertoire. We zullen zeker nog vaker terugkeren naar de symfonieën van Haydn en Mozart. Volgende week is Sanssouci er weer.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Twee weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En die werd geopend door Creedence Clearwater Revival met het nummer Fortunate Son. Goeie avond. Dit is de late avondshow. Het is net 11 uur geweest. En, we gaan het laatste uur van de dag vullen met relaxte muziek. Het mooie onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. Vanavond hebben we mooie gasten. Interessante onderwerpen uit Zuid-Holland. We spreken met Shidan Karadachi en Jesse de Waard van Chica-zorg en coaching over trainingen die jongeren helpen bewuste keuzes te maken en ongewenste situaties te voorkomen. Daarnaast ontmoeten we Felice Stali van interieurontwerpstudio 1001 Projects. Met haar creativiteit en gevoel voor maatwerk ontwerpt ze interieurs die perfect aansluiten bij de mensen die erin wonen of werken. En later in de show ook de gast Lieselotte van Rijthoven. Zij vormt samen met Guus van Diemen een muzikaal duo. En ook nog eens zijn ze een liefdeskoppel. Dat Nederlandstalige pop, jazz en R&B samenbrengt. En ze hebben een prachtige single uitgebracht, een Engelstalig nummer. Maar daarover alles later meer in de late avondshow. Zo tegen het einde van deze show. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Blijf gezellig luisteren en geniet van de muziek en de mooie onderwerpen. En dit is America, You Can Do Magic.

Hard Habit to Break van de band Chicago. We gaan zo meteen luisteren naar Chilan Karadachi en Jesse de Waard van Chica Zorg en Coaching. Eerst gaan we luisteren naar een mooi nummer. Haar album Come On Over is het best verkochte studioalbum ooit van een vrouwelijke artiest. En het best verkochte countryalbum alle tijden met meer dan 40 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een indrukwekkende prestatie van de Queen of Country Pop. Dit is Shania Twain met You're Still the One.

0: Mijn gasten in de studio zijn Shilan Karadashi en Jesse de Waard. Allebei welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie werken met kinderen en in de zorg.
1: Ja.
0: Ja. Dat komen we straks op terug. Chica Coaching heet het, hè?
1: Exact, ja.
0: En coachen, dat is jullie vak.
2: Ja. Ja.
1: Onze expertise, ja.
0: Altijd, heb je daar een opleiding voor gevolgd? Want coachen is geen officieel beroep, geloof ik, hè?
1: Nee. Nou, je hoort het wel steeds meer.
0: Ja.
1: Maar de opleiding die wij hebben gevolgd is maatschappelijk werk en dienstverlening op de Haagse Hogeschool.
0: Okay. Ja. Dus daar kom je toch weer terecht bij waar je nu mee bezig bent. Ja.
1: Exact.
0: Jij hebt ook hetzelfde gedaan?
2: Ja, klopt. En die opleiding staat nu bekend als social work.
0: Oh.
2: Op de Haagse Hogeschool.
0: Ja. En dan werk je met kinderen, jongeren. De middelbare leeftijd van 12 af?
2: 12 tot 18 jaar, ja.
0: Ja, dat is de middelbare school dus.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hoe kom je zoiets om dat te doen? Je hebt een opleiding gevolgd en dan ga je ineens coachen. Wat doe je als je coacht?
2: Wat doen we als we coachen? Ja, we zijn eigenlijk een soort stuur voor de leerlingen, voor de jongeren. Waarbij we eigenlijk met ze tweetjes handen aan het stuur hebben om te kijken van oké, welke richting ga je op? En waar moet bijgestuurd worden?
0: Ja.
2: En dat kan natuurlijk op allerlei verschillende problematieken toegepast worden.
0: Ja, want je hebt kinderen die het allemaal fluitend doen, maar er zijn ook kinderen, neem even pesten.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: En daar kunnen jullie dan wat aan doen?
2: Ja, nou, het gaat er meer om dat wij, zeg maar, degene die dan gepest wordt, dat wij die weerbaarder maken om daarmee om te gaan.
0: Ja.
2: Op sommige scholen is het wel zo, als we weten wie er aan het pesten is, dat we ook wel eens een gesprek hebben met die leerlingen.
0: De pester, ja.
2: Ja, maar het belangrijkste is dat die leerling die gepest wordt, dat die daar beter en weerbaarder in staat.
0: En heb je dan veel gesprekken? Of?
2: Ja, in principe hebben we elke week wel een gesprek. Daar hebben we de tijd voor en de ruimte.
0: Maar er zijn heel veel leerlingen op die school ook een aantal wel die problematiek hebben. Misschien niet alleen pesten, maar ook anders.
2: Ja, ook heel veel andere problematiek inderdaad.
0: Ja.
2: Maar het ligt echt aan hoeveel uur wij op een school zijn, hoeveel leerlingen wij toebedeeld krijgen.
0: Ja. Dat is een beetje afhankelijk van wat die school wil.
2: Nou, meer van wat wij kunnen dragen eigenlijk.
0: Dat jullie kunnen.
2: In het aantal uur wat we beschikbaar zijn.
0: Je moet buiten de lessen om, of doe je het ook in de lessen?
2: Tijdens de lessen.
0: Tijdens de lessen, niet in de lessen natuurlijk. Nee. Dat kan dus wel. Dan moet een leerling, die wordt van de les uitgehaald. En dan vinden ze dat niet vervelend? Of zijn ze blij
1: de
0: dat ze even weg zijn?
1: Die zijn juist heel blij. Die denken, oh yes, nu even geen wiskunde. Of even nu even geen Nederlands. Ja, ja. Nu even tijd met de coach.
0: Ja.
1: En ik denk dat wij ook wel een band hebben opgebouwd met de leerlingen, waarvan ze dat ook fijn vinden om met ons in gesprek te gaan.
0: Ja, en hoe bouw je dan die band op? Want als je de eerste keer komt, dan moet je die band dus proberen op te bouwen. En vertrouwen winnen.
1: Vertrouwen winnen, ja. En die ook vasthouden.
0: Ja.
1: En dat is toch eigenlijk, vind ik, en zoals wij dat doen, is dat stukje levelen. Luisteren naar de interesses van de jongeren. Daar vertel je misschien ook wat over jezelf. Het is niet alleen maar vragen stellen over de jongeren, maar ook iets over jezelf vertellen. En niet direct ingaan op wat er speelt en op wat er beter kan. Dat bewaar ik voor een paar weken later. Ik zet vooral in op de relatie eerst.
0: Ja, eerst dat vertrouwen winnen.
1: Exact.
0: Dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Dat is zo belangrijk.
0: Want hoeveel zijn die gesprekken dan? Loopt dat weken door?
1: Nou, dat is echt maatwerk. We kijken wel echt per leerling, wat is er nodig? En in bepaalde situaties zijn daar een aantal weken voor nodig. Je start dan met een startgesprek. Je stelt doelen op en je werkt aan die doelen. En het is afhankelijk van in hoe snel en hoe goed het gaat om die doelen dan af te ronden.
0: Mooi als dat allemaal bij elkaar komt. En dat je dus echt naar je zin werkt. Ja. En je krijgt ook resultaten terug, denk ik.
1: Absoluut, ja. En wat zijn dat hele mooie resultaten om te zien.
0: Mensen die er meer over willen weten, kunnen op de sociale media terecht.
1: Zeker, op www.chicacoaching.nl zijn jullie van harte welkom.
0: Ja, en Chica met S-H-I-K-A, hè?
1: Klopt,
0: dat is
1: helemaal.
0: Wel even duidelijk om dat te zeggen. En jullie werken in Den Haag, Delft en
2: Naaldwijk.
0: Naaldwijk,
2: ja.
0: Maar het gaat uitgebreid worden, begrepen.
1: Het gaat uitgebreid worden, dus wees welkom, ja.
0: Ja, je kan alle. Want als ze dan uit Rotterdam komen bijvoorbeeld?
1: Dan zou dat ook zeker kunnen.
0: Ja?
1: Ja. Nou. Delft en omstreken, Rotterdam.
0: Rotterdam is omstreken.
1: Vlakbij genoeg en een leuke stad. Wat wil je nog meer?
2: Ja.
0: Zo is dat. Ja, daar is niet iedereen het over eens.
2: Maar. Nee.
0: We houden het erop dat het een leuke stad is.
2: Ja. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Shilan Karadaghi en Jesse de Waard.
2: Dankjewel.
0: En heel veel succes met wat jullie allemaal doen.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier erbij, want dat hoor ik jullie ook doen.
1: Ja.
2: Zeker, absoluut.
1: Zeker, dankjewel.
0: Nogmaals dank.

Zojuist werd eventjes aangehouden. The Promise You Made van Cock Robin. En daarvoor is van Stalag Le Temps et Bon. De tijden zijn mooi. Bon aan de deur met Isabelle Pierre. Zometeen ontmoeten we Felice Stali van interieurontwerpstudio 1001 Projects. Maar eerst Kensington met She Will Be Loved.

0: Felice Staly creëert verrassende interieurs met een knipoog. Welkom, Felice.
1: Dankjewel.
0: Felice, je hebt een eigen interieurontwerpstudio in Vlaardingen. Hoe heet je studio?
1: Mijn studio heet Studio 1001 Projects.
0: En voor wie is dat? Is het voor bedrijven of voor particulieren?
1: Het is voornamelijk voor het midden- en hogere segment residentiële woningen. Daar ligt voornamelijk wel de focus op. En we hopen wat meer ook richting de hospitality te mogen gaan ontwerpen.
0: En wat houdt dat in?
1: Hospitality is meer de hotels. Boutique hotel staat sowieso wel op mijn wensenlijst. En er zit misschien een wat groter hotel aan te komen. Dus dat is wel spannend. Even fingers crossed. Maar ook restaurants of al is het een koffiebar. Dat is eigenlijk, valt het allemaal onder de noemer hospitality.
0: Ja. Je hebt je tijd wel echt mee, hè? Want de tijd dat mensen even naar de meubelboulevard gingen, wat uit gingen kiezen en neerzetten, die is eigenlijk wel voorbij voor heel veel mensen. Veel mensen willen echt heel veel tijd en energie steken in hun interieurontwerp. Hoe komt dat?
1: Ja, dat zijn wel verschillende groepen. Ik denk dat er nog steeds wel een selecte groep is die dat juist wel kiest voor zo'n meubelboulevard.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook wel dat de persoonlijke begeleiding en toch wel de verdieping die mensen dan graag terug willen zien in hun eigen omgeving en interieur, dat ze daar wel wat meer behoefte aan hebben, aan een persoonlijke begeleiding daarbij. Er is ook zoveel keuze en er is zoveel te verkrijgen, dat ik me ook kan voorstellen dat je door alle bomen het bos niet meer kan zien als particulier. En ja, ik hou het allemaal bij.
0: Hoe kan je een inrichting van jou herkennen?
1: Ja, dat vind ik best lastig. Omdat ik ook heel erg goed volg wat een klant wil. Dus mijn interieurs zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Maar je kan, denk ik, mijn interieurs wel herkennen aan ook een goed lichtplan. Verlichting is, vind ik, heel belangrijk. En ik zie dat heel veel mensen daar ook moeite mee hebben. Dus daar stop ik ook veel tijd en energie in. En ook gelaagdheid is ook wel iets wat je ziet in mijn interieurs. En ook kunst. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen een stukje van zichzelf in kunst laten zien. Dat maakt ook een interieur wel heel persoonlijk. En ik doe er ook altijd wel iets van groenvoorziening in. Ik hou wel van de natuur. Dus er mag wel groen terugkomen in een interieur.
0: Ik geef ook leven aan de brouwerij. Een allround plaatje.
1: Ja, ik ontwerp natuurlijk een interieur vaak 3D. Maar dan, ik zie het al voor me. Wat voor sommige mensen heel lastig is. Maar je visualiseert en dan denk je, oh ja, nou als ze dan hier zit met haar kop koffie aan de ontbijtbar, dan heeft ze dat uitzicht. Of hebben ze dat uitzicht. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk.
0: Hoe ga je om met duurzaamheid? Is dat een van de aspecten waar je rekening mee houdt?
1: Het verschilt ook per klant. De ene klant is er natuurlijk veel meer mee bezig dan de andere klant. Maar als ik kijk naar het materiaalgebruik, is het sowieso duurzaam. Omdat het ook net misschien wat midden tot hoger segment is. Het is, laat ik het zo zeggen, ik riep net al hufterproef. En als iets natuurlijk hufterproef is, kan het ook best wel vaak lang mee. En dan is het al sneller duurzaam. Ja, duurzaamheid heeft natuurlijk verschillende invalshoeken.
0: Als je er lang mee doet, is het ook duurzaam.
1: Is het ook duurzaam, maar ja, als je er heel lang mee kan doen.
0: Ja, dan kom ik wel gelijk bij het budget uit. Je neemt al iemand in de arm, dat brengt kosten met zich mee. Ja. Misschien op den duur, als je het uitrekent, spaart het uit. Want misschien ben je zo tevreden dat je niet zo gauw wat nieuws neemt. Maar hoe zit dat met het budget? Hoe hou je daar rekening mee? Ga je daar meteen in het begin mee aan de slag met mensen?
1: Ja, niet iedereen heeft het meteen paraat. Maar dat is wel een van de eerste vragen die ik stel. Of er een budget is. Zeker als er sprake is van een renovatie. Of natuurlijk inderdaad de inrichting van een heel nieuwbouwhuis. Ja, dan hebben mensen wel een idee wat ze nog willen spenderen aan het interieur. En het is voor mij dus heel, heel goed om te weten wat dat budget is.
0: Ja, dan weet je ook een beetje welke koers je moet varen.
1: Jazeker.
0: Ik vind het tijd worden voor het noemen van jouw website. Dan kunnen we het echt bekijken. Wat is je website?
1: Het is 1001projects.nl.
0: Oké, nou, daar gaan we die foto's allemaal bekijken. Hartelijk bedankt, Felice.
1: Graag gedaan.
0: Staly, voor het delen van jouw inzichten in interieurontwerp. Dank je wel.

gevangen blik gemaakt. Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart?

altijd opstaat als het valt. Wie boog jouw rechterrug? Trapte je speelgoed stuk?

vergat dat jij de toekomst had. Wie heeft jou

0: weinig lief gehad.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

is die orchestra van Billy Joel. En daarvoor van Herman van Veen. Prachtig nummer. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik kreeg het er wel eventjes een beetje koud van. Een beetje kippenvel. Mooi nummer. Die tekst ook. En wie heeft het zonlicht uit jouw gezicht gehaald? Dat was de titel van het nummer. Zometeen Lieselotte van Rijthoven is de laatste gast hier van vanavond. Ze vormt samen met Guus van Diemen een muzikaal duo. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Daarover straks meer na Bruno Mars. Zijn Versace on

0: Bij ons in de uitzending hebben we Lieselotte. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, luid en duidelijk hoor ik jou. Hey, Lieselotte, je hebt een duo samen met Guus. Muzikale duo Lilo.
1: Dat klopt.
0: Ja, en hoe zijn jullie ontstaan? Hoe is het duo ontstaan? Laten we daar eens mee beginnen.
1: We hebben elkaar leren kennen in Den Haag, want daar woonden we allebei. Guus die had zijn eigen muziekstudio. En ik schreef al een tijdje mijn eigen liedjes. En eigenlijk via vrienden zijn we met elkaar in contact gekomen. En toen zijn we gelijk muziek met elkaar gaan maken. Dat is 4 jaar geleden nu.
0: Oké, 4 jaar geleden. En, ik ben natuurlijk een beetje aan het onderzoeken gegaan. Maar begreep ik ook dat er liefde in het spel is? Of?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik zal het voorzichtig zeggen. Ja, dus jullie vonden elkaar niet alleen in de muziek, maar ook in de liefde. Jullie brengen eigen nummers uit. Guus had ik vanmiddag al eventjes gesproken. Die had het ook over wat er komen gaat. Maar wat voor muziek maken jullie nu vooral?
1: We maken voornamelijk Nederlandstalige muziek. Wat grappig is, want onze eerste single is wel Engelstalig.
0: Yeah.
1: Die je straks ook gaat draaien. Eigenlijk is het, schrijf ik Nederlandstalige teksten en ik begeleid mezelf op de gitaar.
0: Mm-hmm.
1: En als we optreden, dan speelt Guus de trombone. Hij produceert ook en we hebben ook een loopstation. Dus ja, eigenlijk kan Guus alle instrumenten spelen en we kiezen een beetje voor per optreden uit hoe we het gaan invullen.
0: Oké, okay. Dus trombone, apart. Ik zag een foto inderdaad dat je met een trombone zat. Jullie schrijven je eigen muziek. Left is ook zelf door jullie geschreven.
1: Ja, dat is door mij.
0: Betekenis van het liedje, kan je dat verklappen van Left?
1: Het gaat over je anders voelen dan je omgeving. En eigen keuzes maken die je misschien soms wel nog eenzamer kunnen laten voelen. En met Left bedoel ik een andere route.
0: Ja.
1: Aanslaan, dus links afslaan eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: Maar ook iets achterlaten, leaving behind.
0: Ja.
1: De vorige situatie, misschien sommige mensen ook je achterlaten.
0: Ja, ja. Zit er iets persoonlijks bij?
1: Ja, dat zit voor mij wel persoonlijk in. In elk liedje wel dat ik schrijf, verwerk ik persoonlijke gevoelens en herinneringen.
0: Ja, ja. En vandaar, toen is dus ook Left tot stand gekomen.
2: Ik had ook wel een vraagje. Waar doen jullie optreden? Doe jij optreden in het theater of iets dergelijks? Of is het nog op scholen? Of wat doen jullie nu?
1: Ja, we doen optreden. Mijn liedjes. Dat doen we op heel veel verschillende plekken. Voornamelijk in Den Haag, omdat we dus daar eerst woonden. En daar hebben we onze kringen opgebouwd. Maar over het hele land eigenlijk. Als er leuke evenementjes zijn, zoals bijvoorbeeld mensen zeggen dingen van de VPRO. Met andere dichters bijvoorbeeld. Of andere evenementen waar we voor worden gevraagd. Dus best breed waar we terecht kunnen komen, gelukkig.
0: Ja, en jullie wonen nu in de Hoekse Waard.
1: Ja.
0: Bevalt dat tot nog toe?
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja.
1: We wonen er nog niet zo lang. Maar ik woon in de buurt van de Staart, een natuurgebied.
0: Ja.
1: En daar zitten wilde paarden en koeien. Dus dat vind ik heel erg leuk, want ik hou heel erg van dieren. Dus ik zit daar heel vaak.
0: Ja. Ik weet denk ik wel waar dat is dan. Ja, jullie waren gespot van de week. Jullie waren aan het flyeren. Waar waren jullie mee aan het flyeren?
1: Ik heb een tekening gemaakt en daar hebben we een flyer van gemaakt met de aankondiging van onze muziek. Met een QR-code op de achterkant, zodat je dan een foto kan maken. En dan word je geleid naar een linkje met ons muziek.
0: En het liedje...
1: Die waren we aan het rond.
0: Dat ging echt over het nummer Left, zeg maar.
1: Ja, het is een... Nu gaat het over Left, maar als we andere dingen uitbrengen, dan kan je die ook vinden via de
0: dezelfde QR-code. Left staat ook op Spotify. Waar kunnen de mensen hem nog meer vinden, het nummer?
1: Als het goed is, staat hij wel op elk streamingplatform, geloof ik.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb hem als mp3 gekregen van Guus, dus ik ga hem straks draaien. Ik vond het een bijzonder nummer, een mooi nummer. Ik ben straks ook benieuwd naar jullie Nederlandstalige werk. Kan je daar iets over verklappen?
1: Ik schrijf best wel in een best wel simpele taal eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik leg er veel emoties achter. Wat moet ik erover vertellen? Dat is lastig als ik het niet kan laten horen eigenlijk.
0: Nee, precies. Nou, laten we dat afspreken. Jullie komen nog een keer langs. hier. En dan gaan we wat meer werk voor jullie draaien.
1: Dan gaan we wat misschien meer. Kunnen we wel onze instrumenten meenemen en wat spelen bij jullie.
0: Nou, ik voel... We hebben een date, Lieselot.
1: Ja. Leuk. Ja.
0: Goed. Hey, ik ga nu Lef draaien en beloof me dat jullie hier terugkomen met wat instrumenten. En dan gaan we een klein feestje van maken.
1: Is goed, doen we.
0: Dankjewel.
1: Bedankt.
0: En dit is het nummer Left.

met het nummer Left van zangduo en muziekduo Lilo komen aan het einde van de late avond van maandagavond. Morgenavond zitten we hier met Bert Wolf in de studio. Ook weer met relaxe muziek, mooi onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga jou wel tussenwensen voor straks, of moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Ik vond het fijn dat je erbij was. En ik ben er weer volgende week maandag. Mijn naam is Norbert Ketting.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg.
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.
4: Omroep Archipel. Zimba. Nossa. Nossa.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij